0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
3: But one day...

0: Jimmy.
1: Ja, dan ben ik weer het tweede uurtje van Caribisch Carousel bij Radio Son en Breugel. Ik ben er tot 9 uur. En ik vertel straks wel waar we dit uurtje nog een beetje over gaan hebben.

Michael Stewart's. Not all. En de mensen die naar het eerste uurtje hebben geluisterd, die weten dat ik vanaf een playlist speel van 2021. Die heeft Wilbert destijds nog voor ons samengesteld. Ik had een technische storing en daardoor kon ik helemaal niet op Spotify. En ik had een heel playlist natuurlijk voorbereid met al mijn gehoorde dingen in Rovinje waar ik geweest was. Nou, nu sta ik zelf ook verbaasd van de muziek die ik aan het draaien ben. Want 2011 weet ik echt niet meer wat we toen naar buiten hebben gebracht. Afijn, een mooie muzieklijst denk ik. Mooi gevarieerd. En ik denk dat de volgende een bachata is. Even kijken. Ja.

Ja, een bachata hit uit 2021. Nou, ik had in het eerste uurtje ook al wat verteld over Rovinje. Erg de moeite waard om naartoe te gaan. Het is wel heel groot. Het is gewoon een van de grootste salsa festivals in Europa. En daardoor heel veel mensen. Maar goed, ik zei het al, als je met een clubje mensen gaat, dan zal het helemaal prima zijn. Het is goed vertoeven in het stadje. Je zit vaak in het is allemaal van die kleine straatjes. En dan zitten die appartementen, die zijn tegen die berg opgebouwd. Dus wij hadden ook de tweede verdieping. Moesten onze koffers wel even laten brengen. Maar een prachtig appartement. Ik denk dat er een heleboel van die appartementen te huur zijn als je wil gaan. En ik heb ook mensen gesproken die met twee vriendinnen waren, die gewoon prima naar hun zin hebben gehad en lekker gedanst hebben. Even kijken, er waren grote sterren qua shows. Michael Fontes natuurlijk met Bercy Cortez. Jorge en Indira waren er. Er was Yushimi Moya Rodriguez. Nou, echt allemaal de grootste van de grootste. En dat maakt zo'n festival ook wel met heel veel status, vind ik. Heel veel workshops. Echt, je kan kiezen uit alle workshops die je wil. En wil je dat niet, dan ga je gewoon lekker naar het strand. En dan ga je op het strand liggen. Even kijken, de volgende zou een salsa moeten zijn. En dat wordt dan deze. Met dank aan Wilbert, die in 2021 deze...

Ja, en dit is echt Wilbert muziek. Die hield van tempo. En mensen die niet weten wie Wilbert is. Wilbert was mijn radiomaat tot een jaar geleden. Wij deden dit programma altijd met z'n tweeën. Hij is een Bonaireaan. Hij woont inmiddels op Bonaire. Hij heeft ook inmiddels zijn eigen radioprogramma. Ook Caribisch Carousel. Vanavond om 7 uur lokale Bonaireaanse tijd. En ja, Wilbert, we hielden van die descarga's midden in die nummers met piano's en andere muziekinstrumenten. En zoals ik al zei, toen draaiden we allemaal nog van mp3's en van cd's. Ja, en als ik aan Wilbert denk, ik ben met hem ook samen Skifit begonnen. Skifit Salsa Sunday. En die is binnenkort weer, die is 21 juni. Dan hebben we een leuke, grappige workshop met Rueda Bachata en twee super DJ's, DJ Nani en DJ DJ. Dus het wordt een hele leuke avond. We hebben alleen dat weekend wel heel veel concurrentie van andere feesten in de regio. Maar goed, dat zal de pret niet drukken. Ons feest is gratis. Je kunt er terecht van 4 tot 10. En van 4 tot 5 is de workshop, dus je bent van harte welkom. Even kijken, de volgende. Ik zag het al. Ik kan een beetje de titels lezen in het programma.

Ja, Montje en Alexandra. Die zijn een bepaalde periode zijn die heel erg populair geweest. Ze zijn uit elkaar, dus je vindt af en toe nog nummers terug van alleen alleen Alexandra, geloof ik, samen met iemand. Maar dat was een fijn duo qua bachata. Even kijken, ik zei het net al, 21 juni hebben we dus onze Skifit zoals een Sunday weer. Dat speelt zich altijd af bij Skifit in Noord-Woensel. Is gezellig, is gratis. En deze keer hebben we twee super DJ's. DJ Nani, die is wat Cubaans getint. En DJ, die is wat meer de bachata kant. Dus voor iedereen wat. En er is een leuke, open, makkelijke workshop Rueda Bachata door Kim en Lenny. In ieder geval, even kijken, wat wilde ik nog meer vertellen? Ja, daarna gaat het natuurlijk een beetje hard als je elk weekend een beetje om en om doet. 26 tot 28 juni is er het Rueda Festival in Ede. Dat is Nederlands erg bekend. Rueda-liefhebbers zijn daar verzameld. Er worden hele leuke workshops gegeven. En we blijven er altijd slapen. Want van Eindhoven naar Wageningen rijden is gewoon een beetje te ver. Dus mocht je daar niks van weten, dan zoek dat gewoon even op internet. Het is een erg leuk festival. Zeer de moeite waard ook. De volgende is Tito Nieves met Danielle Darcour. Je luistert naar Caribisch Carousel. Dit is Radio Zonder Breugel en ik ben Marion Dobrado.

0: Luna.
1: Ja, mooie nummers zijn dat. Tito Nieves met, samen met Danielle Darcourt. Je had vele Tito's in die tijd. Tito Nieves, Tito Puente. En er was ook een Tito Rojas. En de volgende is een tribute voor hem, een homenage. En dat is gemaakt door Septepto Acaré Combinización de La Habana en Caribe Orchestra.

Ja, September Accaré, daar heb ik een hotshot van gehad een paar maanden geleden. Ik vind dat een geweldige band. Dit was nog een paar jaar geleden, maar nu hebben ze een tribute-album gemaakt met allemaal bekende nummers van bekende artiesten. Maar daar blijkt, het album is een tribute aan de schrijver van al die nummers. Dus mooie nummers van Mark Anthony. Nou, ga maar eens op zoek op Spotify. Even kijken, de volgende is eentje van Romeo Santos. Romeo Santos en Prins Royce zijn 12 juli in Den Haag. Dan is het een Zuiderpark, is een openluchtconcert. Dat is natuurlijk zeer de moeite waard. Deze twee hebben ook samen een album gemaakt, Better Late Than Never. Mooie nummers heb ik ook als tribute, als hotshot gehad een paar maanden geleden. Dus ja, dit is een oud nummertje van Romeo. En het heet Corazón Herido.

Goedemorgen, ik ben Marion Noprado. Ik ben er tot 9 uur, elke maandag van 7 tot 9. De volgende wordt een gokje. Dat is van Ozuna en featuring Camilo. Ik ben heel benieuwd. Als ik niks vind, dan zet ik me gewoon uit en dan komt er een ander nummer.

beetje reggaeton of cubaton. En dan langzaam, dat kan dit programma nog wel hebben, denk ik. En kan Zonnebrugge ook nog wel hebben. Ik heb het vaak gezegd, ik draai niet heel veel snelle muziek, omdat Zonnebrugge gemiddeld wat oudere inwoners heeft. En dit natuurlijk toch de lokale omroep van Zonnebrugge is. Ja, fijn, het is 20:41 heb ik hier op de klok staan. Dus dat houdt in dat we nog een groot kwartiertje te gaan hebben. Ik ben heel benieuwd wat de playlist nog voor ons in petto heeft. Er zijn behoorlijk veel agenda-sites waar je kan kijken naar welk feest je gaat. Ik zal er zo meteen een paar van opnoemen. Laten we eerst nog maar even wat muziek doen. En dat is een nummer van Gilberto Santa Rosa en José Alberto El Canario.

Ondanks dat ik de weg er naartoe heel mooi vind, het snelle dansen, het showdansen, noem maar op, ervaar ik zelf dat uiteindelijk op de muziek dansen met gevoel in connectie hetgeen is wat uiteindelijk overblijft. En in een nummer is dan

0: Mazacote. ¡Cachimbo!
1: ¡Milano! Ik had het geluk afgelopen 10 dagen om op te trekken met iemand van 16 jaar. En dat is toch echt al heel erg leuk, die onbezorgdheid. En het feit dat je gewoon nog helemaal aan je leven begint. Ik vond het weer heel erg inspirerend. En mijn kinderen zijn zelf 30 en 35, dus dat is alweer een leeftijd verder. Geven me ook heel veel inspiratie, maar ik heb niet zoveel meer te maken met kinderen van 16, 17 pubers en zo. Dus het was heel fijn. Even kijken, de volgende is, we zitten op 47, 20 uur 47, dus nog snel.

gaat een beetje over het vergeten van allerlei mooie dingen die dan pijn doen. Maar liefde is mooi, alleen als je het los moet laten, dan gaat het pijn doen. Enfin, we zitten in de laatste 9 minuten van Caribisch Carousel Radio Zonnebreugel. Ik zou nog even wat vertellen over die agenda's. Er is gewoon een hele bekende agenda, dat is... Oh, dan ben ik het er kwijt. Ja, hier. Latin World... Waar ben je? Want anders haal ik ze allemaal door de war. Je hebt www.salsa.nl. Daar kan je heel veel vinden van feesten door heel Nederland heen. Je hebt www.latinworld.nl. Ook daar staat heel veel op. Salsa.datavies.nl. De agenda.salsaloffers.be. Want België, Zuid-Nederland en België hebben wel allebei agenda's die een beetje elkaar overlappen en niet zo ver rijden. En je hebt www.desalsagids.nl. Nou, dat zijn een beetje zo de agenda's waar je doorheen moet bladeren. En dan kom je uiteindelijk wel alle feesten tegen. Niet alles staat op elke agenda, maar alles staat wel op al die agenda's. We gaan de laatste 8 minuutjes in. Er wordt nog een mambo van Alfredito Linares. En dan ga ik straks het programma uit. Misschien nog even afscheid. Tot zo.

Nee, met het volgende. Nee, de volgende nummer gaat ook nog net. Gaan we de laatste minuten in van Caribisch Carousel de Radio Zon en Breuvel. Nou, dank jullie wel voor het blijven luisteren naar deze zeer geïmproviseerde aflevering. Met een playlist waar ik zelf ook weer helemaal vernieuwd door werd. Dus, maar volgende week hopelijk beter. En ik hoop jullie te zien 21 juni bij Skifit. Gratis dus. En voor de rest, bonsoir. Ik hoop dat het voetbal allemaal gezellig blijft. En,

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
11: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
12: Bel ons 020 679 0052.
11: Kom langs aan de gedempte Oudegracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
13: Zon en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
0: SNB
13: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Dit jaar sluit de Harmonie Pro Hoorne it Velituli het muziekseizoen weer af met een traditionele klapstoelenconcert. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds geven meerdere orkesten van deze vereniging een gezamenlijk optreden in de buitenlucht. Dit jaar vindt het concert plaats op de speeltuin Molenwiek in Son en Breugel. De toegang is gratis, maar bezoekers worden wel verzocht om hun eigen klapstoel mee te nemen. Men kan komen genieten van muziek op harde ondergrond in de zomeravondzon. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds in speeltuin Molenwiek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Why, baby, that's what I like.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waleren. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfoortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfoortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 2:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijksedijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Alternative FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB. SNB. Radio SNB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt RIP komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 9:30 tot 11 uur aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 1:30 tot 3:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ash and

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Na een succesvolle eerste en tweede editie komt het Slow Triathlon opnieuw naar Brabant. Op zaterdag 27 juni van 8:30 in de ochtend tot 16:00 middags kun je kiezen voor een achtste of kwart triathlon in en rond de recreatieplas Aquabest. Je begint met zwemmen in het water van Stadspark Aquabest, fietst daarna richting Sint-Oederode en sluit af met een wandeling van 5 of 10 kilometer. Langs de route zijn verschillende verzorgingsposten waar vrijwilligers je iets te eten en drinken aanbieden. Na afloop kun je napraten op het finishfestival. De startlocatie is Eckerswijk 1 in Best. Voor het programma en de prijzen kijk je op slowtriathlon.com/Brabant.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Waves speelden vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonner Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en het monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Andrew! Kenny Crouch, Andy Fairweather Low. That was the last one.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Het grondstofinleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel en wel op vrijdag 26 juni van 8:30 tot 10:30 aan het Raadshuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook gemeld in de Blink Afval-app.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws.
3: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. Op sociale media circuleren beelden waarop de verdachte vernielingen aanricht en anti-islamitische neuzen roept. Volgens de politie lijken de aanvallen gericht te zijn geweest tegen moslims. Premier Swinney noemt het geweld onaanvaardbaar en zegt dat er geen plaats is voor racisme en intolerantie. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.
2: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
0: SMB
9: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
0: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In sociaal-cultureel centrum Het Theaterke in Best is op zaterdag 27 juni het theaterspektakel In Vata te zien, gemaakt door jongeren. De voorstelling neemt je mee naar een wereld tussen leven en dood, waar een jong meisje moet kiezen tussen licht en schaduw. Het is een verhaal vol keuzes, emoties en de strijd tussen goed en kwaad. Met live muziek, dans en eigen teksten wordt het een poëtische en meeslepende voorstelling over twijfel, verleiding en vergeving. Er zijn 2 voorstellingen, om 2:00 en om 19:30. De entree is €8 en je vindt het theaterke aan de Max van Bosselstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De Stellenfreude is op woensdagavond vanaf 8 uur te beluisteren op de kiosk in Son. Blaaskapelle die Stellenfreude is opgericht in 1989 in Windrele en speelt hoofdzakelijk Tsjechische volksmuziek. De muzikanten zijn gekleed in originele Tsjechische kostuums. De kapel heeft als doel om een zo hoog mogelijk niveau te musiceren. En daardoor hebben ze ook regelmatig optredens in het buitenland. En dus ook op woensdagavond om 8 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde Reflecting Pool van het Lincoln Memorial. President Donald Trump stelt dat beschadigingen hebben geleid tot nieuwe reparaties aan de onlangs gerenoveerde vijver. Onder de aangehouden personen zou ook voormalig Olympisch kanovaarder David Carter Hearn zijn. Hij ontkent vandalisme en zegt alleen loslatende verf te hebben aangeraakt. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Buckingham Palace zegt dat de koning zelf op deze stap heeft aangedrongen om de transparantie van het koningshuis te vergroten. Britse vorsten zijn voor bepaalde belastingen vrijgesteld, al betalen ze al tientallen jaren vrijwillig belasting. De belastinggegevens van Charles worden donderdag gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse financiële verantwoording van het Britse Hof. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hé, wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.

0: dat allemaal op de vroege ochtend. Zo, een hele goede morgen. En daar ben ik weer. Of je het leuk vindt of niet. Een goeiemorgen met Peter. De komende 2 uur. Gewoon gezellige muziek. We duiken terug in de tijd. En natuurlijk ook een beetje muziek. Ook deze tijd, hè? Ja, moet dat wel kunnen. Blijf een leuk deuntje, hè? Ja, het was de deun van begintune eigenlijk. Van Joost en Draaier. Dat heb ik altijd leuk gevonden. Ik was een trouwe luisteraar van zijn programma. Dat is één ding wat zeker is. Eerst even tijd voor koffie.
1: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Ja, met de koekje erbij. Morgen. En misschien de Eagles. New Kid in Town.

0: ik nam je mee. Lang het jaar, 1977. Toen scoorde ze een hele grote hit met The New Kid in Town, The Eagles.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.

Een echte golden oldie van Alan Shapiro, Queen for Tonight. Heb je net ingeschakeld? Kom er gezellig bij. Een goedemorgen met Peter. Wow.

0: En hij voelt zich goed, ja. En jij ook? Nou, dan doe ik dat ook. Dan zijn we lekker toch goed bezig.
1: Het is de muziek.
2: Het is de muziek die het hem doet.
0: Is dat zo?
3: Dit is Peter Wilkens.

0: punto.
1: Gewanus. En als ik deze plaat hoor, dan heb ik zin in vakantie. Vliegtuig in. Hoppa. Koffers mee. Maar ja, dat kan niet. Ik zit hier in de studio. En jij luistert naar het programma. En goedemorgen met Peet.

Dat is een hele lange tijd geleden, zeg. Uit welk jaar kwam deze plaat? 1966. Zo. Dat is een tijd terug. Tijd voor Creedence. En de rest mag je allemaal zelf invullen. Want ze zingen voor jou.

En in het jaar 1972 stond deze plaat heel hoog genoteerd in de top 40. En dan hebben we het natuurlijk over Blue Haze.

En heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En dat bij het station. Met de betere muziek speciaal voor jou.

En dan kijk ik op de klok en dan zie ik dat ik nog net één plaat kan draaien. Dan is het eerste uur alweer afgelopen, jongens. Ja. Dan gaan we zo naar het tweede uur toe. Ik ga in ieder geval even een kop koffie inschenken. Als ik jou was, zou ik dat ook doen. Lekker toch? Dan ben ik zo weer bij je terug. We gaan het eerste uur uit met Stevie Wonder. Misschien ken je hem nog wel.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Die kan voor een gemiddeld huishouden oplopen met ruim 300 tot 440 euro per jaar. Toch blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk, aldus gaslicht.com. De organisatie adviseert zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, droger, airco of het opladen van een elektrische auto, en daarmee jaarlijks honderden euro's te besparen. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De melding verscheen in 9 steden, waaronder São Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, en ging gepaard met een luid alarmsignaal. De Braziliaanse autoriteiten benadrukken dat er geen sprake was van een noodsituatie. Volgens de Nationale Burgerbescherming heeft een onbevoegde van buitenaf toegang gekregen tot het waarschuwingssysteem. De politie onderzoekt de zaak. Het KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. De waarschuwing gold vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, veel regen en stevige windstoten. Voor Limburg en meerdere andere provincies blijft wel code geel van kracht voor plaatselijke onweersbuien. Daarnaast geldt in vrijwel heel Nederland nog een waarschuwing voor hitte. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio SNB.
15: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
0: Peter Wilkens.

tweede uur is alweer gestart. Met Jimmy Gilstrap. Met zo'n hele grote hit uit het jaar 1975. Ja, Swing Your Daddy.

En zo kunnen ze nog wel even doorgaan. Ja. Ik was de plaatjes aan het uitzoeken voor dit programma. Toen kwam ik een Duitsstalige tegen. Ik denk, dat is een tijd geleden dat we die gedraaid hebben. Of je het leuk vindt of niet, ik draai hem gewoon. Ja,

Barry White. Let the music play. Nou doen we. We hebben een hele hoop muziek voor je liggen hier, hoor. Zo, dat wil je niet weten.

En dan is die afgelopen. Time Bandits.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. De kwestie tussen Israël en Libanon wordt gezien als het grootste struikelblok voor het akkoord. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Met de noodverordening mag de handhaving nu mensen wegsturen. Het is ook verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. Dit melden lokale autoriteiten. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde gisteravond dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is en zei dat zijn volk goed op zichzelf moest passen. Rusland meldt dat er vannacht 239 Oekraïnse drones zijn uitgeschakeld. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Er werd daarin gewaarschuwd voor een aanval van buitenlandse wezens. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. De zaak wordt onderzocht en het systeem is uit voorzorg offline gehaald. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Welkom lieve luisteraars uit binnen, buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

We starten in Hollywood Swinging met The Commodores en Lionel Richie. Easy like a Sunday morning. Dit was Barry White. Een mooie uitvoering ook van de Just the Way You Are. De allerlaatste in deze, wat zouden we zeggen, smoothie vroege platenkeuze is van de Stylistics. A star on a TV show. En dan hebben ze het niet over man bij het hond.

Aanstaande zondag, de 28e juni, de laatste zondag in de maand, is een plekje gereserveerd voor de volgende artiest op het podium in de club. Plaat uit 1974. En George, want zo heet hij, George McRae, is op dit moment 81 jaar. En hij gaat optreden en hij gaat natuurlijk zingen Rock Your Baby. En de toegang is gratis.

Wordt een leuke middag. Volgende week is zondag. Vanaf 2 uur gaan de poorten open. En het optreden kun je niet missen. Want het is wel spectaculair. 81 jaar gaat hij nog steeds zingen voor jullie. Rock Your Baby. De eerste echte succesvolle rockband. Die tekende bij Motown Records. Er is zelfs een rock label opgericht voor deze groep bij Tamla Motown. The Rare Earth Records. We gaan toch een van hun bekendste nummers draaien. In de lange uitvoering. Eén kant van een LP helemaal vol. En je hoort alle stijlen terug. In deze nog steeds spectaculaire plaat. Get ready!

0: Willkommen mit von Montje uit Stefana.
1: Radio SFB. Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. De opbrengst van De Nacht van de Vluchteling gaat naar noodhulp in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. BENACCI.com.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
10: Radio SNB.
1: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

het kamertuur waarin we nu zijn beland. Gaan we draaien muziek van het label Philadelphia. De Philadelphia International All Stars. Die ken je wel met al die sterren. Maar er zijn ook zoveel mooie platen. Die uitgekomen zijn op dat label. Philadelphia International Records. Dus ik zou zeggen, ga ervan genieten. We gaan beginnen met de nummer van de Tramps. Uit LP Disco Champs. Soms moet je wel eens stilstaan. En ik zal niet zeggen je zonde overdenken, maar wel misschien een keer nadenken. Over een bepaalde gang van zaken in het leven. Heerlijk nummer om mee te beginnen. The Tramps and Stop and Think.

En als ik dit soort muziek hoor, daar word ik altijd heel erg blij van. En zeker als het staat op dit label Philadelphia. Dat geldt ook voor de volgende. The OJ's. We draaien hem al in de Chicago. Hij verhuisde mee naar de Hollywood. En nu ligt hij op de draaitafel. In Hollywood Swing. Op deze vroege zondagmorgen. Hier is Backstabbers.

Vandaan heet ze eigenlijk al zo, de Philadelphia International Classics. Laten die weer rijden in de Chivago rond 1974. Later in de Hollywood vanaf 1978. Hij maakte in zijn verleden heel veel platen. En ik denk wel dat we er heel veel van hebben. Van zijn jazz getinte platen. We hebben het over Lou Rawls. Totdat er twee heren bij Philadelphia een nummer voor hem schreven. En dat werd zijn wereld doorbrekende hit story. En een van die platen was deze. You'll never find another love like mine.

Ja, die zorgde voor een hit, ja. Humble. Humbeltje. Een gambeltje. Twee hitmachines bij Philadelphia.

vaste gast op het label van Philadelphia, The Intruders. Win, place, or show. Zij komt de strijd uit als een winnares. My babe, she's a winner.

zat zo even te denken. Ja, dat valt sowieso al niet mee. Hoe zouden we dit nou vertalen in het Brabant? Win plays our show. My babe, she's a winner. Ik zou zeggen... Hey, die van mij, die had het goed voor elkaar, jongen.

Philadelphia. Ze hebben al hun platen gemaakt op dit label. En dan hebben we het over de 3 Degrees. En zoals ik zeg, al die platen, dan zitten er. Deze ook bij natuurlijk.

misschien wel even leuk om te vertellen. De plaat die we net draaiden is nog het oude singeltje. Het oude singeltje, ja, 45 toer plaatje uit de Chivago uit de jaren 70. Hold Back Tonight.

de familie Hanraat uit Helmond. Daar is het ook weer fijn van dat deze plaat uit is gekomen toen de tijd op het Philadelphia-label. The Futures! De toekomst heb je in je hand. Dus hij houdt van een feestje. En vooral hij, de Party Man.

Het is weer zover, lieve luisteraars. Ik moet helaas weer afscheid van jullie gaan nemen op deze al niet meer zo vroege zondagmorgen. Vergeet het niet in je agenda te schrijven. Volgende week in de club op zondagmiddag. George McRae, 81 jaar, staat gewoon nog live te zingen op het podium. Rock your baby. En tussen 10 en 12 zijn wij er natuurlijk ook weer met Hollywood Swinging. Ik zeg dankjewel voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van. En ik zeg pas goed op jezelf. Blijf gezond en houdoe.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn vier broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen, die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
9: Radio SNB.
0: Met dit uur Radio SNB Classics. Met Hans en Tim Houbraken.
9: Radio SNB.

Zing When The Strings Of My Heart, The Tramps uit 1975. Dat was de opener van vandaag, 21 juni 2026. Het is zondag 8 minuten over 12. Dit zijn de SME Classics en mijn naam is Hans en ik ben er tot 1 uur. We gaan meteen lekker door. Barry White, You See The Trouble With Me. Een jaartje jonger, 1976. En blijf lekker hangen, want ik heb een hele lekkere playlist voor jullie klaar.

Ladies and gentlemen, hier van Oekels Discohoek presents Donna Summer.

Ja, van de LP, de dubbelaar. Bad Girls, Donna Summer, Our Love. En ik draaide de Extended Edit uit 1979. We blijven lekker in 1979. Nou, dat doen we met Fern Kinney. Begonnen als achtergrondzangeresje bij de Poppies in de 60er jaren. Maar ze heeft maar 3 singeltjes in solo gemaakt. En dit is eentje, Groove Me.

Ja, Fernand Kinney, ik denk dat we haar wel een beetje onder een eendagsvlieg kunnen scharen. En dat kunnen we ook met de volgende dame. June Lodge. Ze heeft 2 singeltjes uitgebracht en daarna heeft er nooit meer iemand iets van haar gehoord. Geboren in Engeland, uit een Jamaicaanse vader en een Britse moeder. En samen met Prins Mohammed zong ze dit nummer Someone Loves You Honey uit 1982.

Prince Mohammed, 1982. Someone Loves You, Honey. Deze draai ik speciaal voor Pietje Basten. De eerste plaat was van de leadzanger, waar zij het achtergrondkoortje van waren in het begin. Een van de dames is ook nog eens de echtgenote van Barry White. The Love Unlimited. Uit 1980 is dit I'm So Glad That I'm A Woman. En dat op Vaderdag.

0: Dit is Radio SMB. De zender voor Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl.
1: Je luistert
0: naar Radio SMB.

Luisa Fernandez, Lay Love on You. Een heel leuk feitje. Zij is korte tijd getrouwd geweest met niemand minder dan Patrick Hernandez. Dus een tijdje lang heette zij Luisa Hernandez Fernandez. Maar dat is al heel erg lang geleden. Dat is ook deze plaat. De eerste keer dat ik deze plaat hoorde, dat was in de Ferrymaat Soul Show. Toen had hij een interview met de band in de studio. En dat draaide hij voor het eerst dit nummer. En dat was in 1980. Al zo erg lang geleden. 46 jaar geleden. Use it up and wear it out.

uit het hart van de Italo-periode 1985. De Pieter Jacques Band. En ik draai de Maxi Disco Mix van Going Dancing Down the Street.

De Pieter Jacques Band en Going Dancing Down the Street, de Maxi Disco Mix uit 1985. Een lekker stukje Italo op deze bloedhete zondag. Ja mensen, en het wordt alleen maar erger. Hè. We zijn er nog lang niet vanaf. We krijgen een klein dipje. Morgen is het even 19 graden, zegt hij hier. Nee, daar zat nu een stukje achter. Dinsdag 23, dan gaan we naar de 21. 19, 23. Hey, de temperaturen zijn helemaal overrek. Ik zit nog even in Toronto te kijken. Laat ik eens zelf naar Nederland gaan. Even Eindhoven. Ja, vandaag 29 graden. Morgen 28. Dinsdag 29. En dan gaat het weer helemaal los. 34, 36, 37, 36, 38. En dan koelt het een beetje af een paar dagen. Dan gaan we richting de 20, 22 graden. Dus ja, bereid je even nog voor op een eindsprint, zeg maar. En we gaan eruit met een lekkere, vrolijke plaat uit 1978. De Two Man Sound in de Disco Samba Mega Mix. Ja, wat wil je meer met dit? Lekker weer en lekkere samba. Ja, iedereen een hele fijne vaderdag. Geniet van de zon. Zoek de schaduw op of een lekker terrasje. En volgende week zondag ben ik er weer. Alleen of met z'n tweeën, dat weet ik nog niet. Dat gaan we nog even zien. Van 12 tot 1. Tot volgende week.

0: 5FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Oekraïne heeft de door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tjushka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht dan zeker 8 mensen het leven gekost. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Bolle. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn 4 broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
0: SNB
13: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
0: SNB.

Die Blizzard Rains Down in Africa. Toto had het erover in 1982, ons basisjaar van de komende twee uur. De bouwval, een zeer goede dag. Je luistert naar ondergetekende Erik Verbouw. De bouwval, twee uur lang op jouw favoriete radiostation. 1982, het jaar dat een Amerikaanse Boeing 737 stortte neer op een verkeersbrug over de rivier de Potomac in Washington D.C. Alle 74 inzittenden van het vliegtuig en 5 weggebruikers sterven die dag door die crash. En Ozzy Osbourne, voormalig leadzanger van Black Sabbath, bijt de kop af van een vleermuis die naar hem toe wordt gegooid tijdens een optreden in 1982. Nou, straks nog meer dingetjes. Met een beetje herstellende van een verkoudheidje, dus dat zal je misschien ook nog wel door het programma heen horen. Nu eerst even Curiosity Killed the Cat en Down to Earth.

De Peacemaker, oftewel Albert Hammond, ergens uit 1973. Een zeer goede dag. We hebben weer de leukste plaatjes voor je klaarstaan. 1 om 1 of 2 om 2, hoe je het ook wilt hebben, draaien we ze voor je hier in het programma.

Ja, het gaat nog niet helemaal om stem, dus een beetje rustig aan als je het erg vindt deze komende twee uur. Henk Wijngaard en Waar ze loopt te wandelen, een van zijn grootste successen. Het komt uit 1992 en daarvoor uit ons basisjaar de Pointer Sisters met I Feel For You. Later ook nog een keer uitgebracht in een wat hipperer uptempo versie. En dat werd een heel groot succes in Nederland en dit was de oude versie zo gezegd. Over een heel groot succes gesproken, 1982, ons basisjaar, was dit ook een heel groot succes. En het begin van de carrière van Bananarama. Wat anders moeten lopen, van Boy 3 hadden moeten scoren, maar dat gebeurde net niet. Bananarama gingen met de eer vandoor. Ain't the way that you do it, but...

Of Sorry I'm a Lady, zoals het dan officieel heet, van Baccarat 1977. Ja, een beetje verkouden geweest, een beetje griep gehad. En dan vergeet je zo'n beetje half het format van het programma. Dus

Bob Marley samen met Funkstar Deluxe, of tenminste een plaat van Bob Marley die geremixed is door Funkstar Deluxe en The Sun Is Shining uit 1999. We keren weer eens even terug naar ons basisjaar. In Syrië, in de Syrische stad Hamar, een bolwerk van de moslimbroeders, de tegenstanders van het socialistische regering van president Assad. Daar wordt een opstand bloedig de kop ingedrukt door regeringstroepen. Er komen zo'n 20.000 mensen om het leven. En 2700 arbeiders worden op straat gezet bij het faillissement van de scheepswerf Cockerill Yards in het Belgische Hoboken. En dat is in Antwerpen. En tijdens een zware storm kapseist het boorplatform Ocean Ranger. Op het moment zijn er zo'n 82 mensen aan boord. En die komen allemaal om het leven.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het Vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nuenen en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

It's raining again van Supertramp uit 1982, ons basisjaar. Dadelijk hebben we nog wat informatie erover. Maar eerst gaan we wat leuke plaatjes draaien. Nog dit stukje van het eerste uur van de bouwval voor vandaag hier op jouw favoriete radiostation. Nu David Bowie uit 1980. Dit is Fashion.

Ja, ja, kan je nog geloven dat dit in 1982 een hele grote nummer 1 hit was hier in Nederland? Volgens mij zelfs een van stond het in de top 10 van dat jaar, het jaaroverzicht van de nummer 1 hits. Nova en Aurora, een ja, wereldrevolutie met de synthesizer hier in Nederland. Even kijken, 1982, het jaar dat de Nederlandse journalisten Koos Kosters, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans van Hans ter Laag werkzaam voor de Icon. Ze worden allemaal vermoord in El Salvador terwijl ze aan het werk zijn. En dan de Belgische biljarter Raymond Keulemans wint de Porto, de Europese titel in het drie banden in 1982. Nu een plaat, ook uit 1982, maar dan wel waarop gezongen wordt. A Town Called Malice, dit is The Jam.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Dit jaar sluit de Harmonie Pro Hoorne it Velituli het muziekseizoen weer af met een traditionele klapstoelenconcert. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds geven meerdere orkesten van deze vereniging een gezamenlijk optreden in de buitenlucht. Dit jaar vindt het concert plaats op de speeltuin Molenwiek in Son en Breugel. De toegang is gratis, maar bezoekers worden wel verzocht om hun eigen klapstoel mee te nemen. Men kan komen genieten van muziek op harde ondergrond in de zomeravondzon. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds in speeltuin Molenwiek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tjushka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

Welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval, waar we deze keer een kijkje nemen in 1982. En nog steeds een beetje herstellende van een griepje, dus ik doe het wat rustiger aan, ook dit komend uurtje. We begonnen met ABC en The Look of Love. 1982, het jaar van de Falklandoorlog, als je die nog herinnert. Argentinië bezette de Falklandeilanden. En Groot-Brittannië die wou ze terug hebben. Dat gebeurde er in 1982.

Train en Drive-By, een plaat uit 2012. Aardig genoteerd toen in de hitparades. En daarvoor waren het de zes dames die ook zeer aardig genoteerd waren in de hitparades. Zo in de 90er jaren, de Spice Girls. Ja, wacht even. Ja, ja, rustig, rustig. Even nog de Spice Girls afkondigen met Say You'll Be There uit 1996. Zo dus de Spice Girls. En nu, ja, je hebt ze al gehoord, hè. De Dance Reaction uit 1982. Dit is de Disco Train.

En nog een keertje Long Tall Ernie and the Shakers. En You Should Have Seen Me. Rock and Rolling verzin ik er dan zelf maar bij. Komt uit 1973 en het ging over de rock and roll jaren van de 60er jaren. Misschien een beetje begin 70er jaren. Maar wij hebben het hier in de bouwval over 1982. Het basisjaar voor vandaag. Israël voltooid in dat jaar de terugtrekking uit de Sinaï-vlakte als gevolg van het Camp David-akkoord.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Do It To Me Right Now uit 2004, Atomic Kitten. De drie, dacht ik, vier kittens die dit zongen. Nog even terug naar 1982. In het Sjiitische dorp Douwal in Irak wordt een aanslag gepleegd op de Irakese, ik moet het goed uitspreken met een beetje nog te nagen, ben je zo gezegd van de griep. De Irakese president Saddam Hussein, werd een aanslag dus op hem gepleegd. De aanslag mislukt en kort daarna wordt door de presidentiële troepen een grote wraakactie ondernomen tegen het dorp. Zo'n 140-tal mannen worden daarbij vermoord en zo'n 1500-tal personen wordt gevangen genomen, gefolterd en gedeporteerd naar strafkampen in de woestijn. Nou, dat gebeurde in 82.

Little Steven, Bitterfruit uit 1987, een protestsong uit 1987. Ja, ze kwamen niet veel meer voor in die jaargetallen. Dat is toch iets meer van de 60 jaren, de protestsong. Maar dit was een protestsong tegen de beheerders van de fruitfarms, zo gezegd. Waar een hele hoop arme mensen voor een schamel dagloontje dan het fruit moesten plukken. De Bitterfruit uit 1987.

We are going to the Salsalito Summer Nights. En dat doen we samen dan met Diesel. Zij deden het al in 1980, CQ 1981, dat ze de auto pakten en van hier naar Salsalito reden. Ik vraag me af hoe ze dat doen dan precies. Moest toch ergens een bootje pakken of zo. Maar waarschijnlijk hebben ze het gehaald, want ze zingen er nog steeds over. Welkom, dit is de Bavel op jouw favoriete radiozender hier uit de regio en verre omgeving. We gaan het straks weer hebben over 1975, want dan in dat jaar zitten we zo'n beetje met dit...

0: dat wordt er niet eens. Wanneer krijg ik nou eindelijk eens een keertje een preek en een portie burgernoten?
1: Hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

ben ik blij dat ik je niet vergeten ben uit ons basisjaar, Joost Nuizel. En hij is je nog niet vergeten, je mag gewoon blijven hoor. Jawel, ik vergeet je ook niet zomaar. 1975, het jaar dat het beroemde schilderij van Nederland, De Nachtwacht van Rembrandt van der Rijn, wordt beschadigd met een zakmes. Wordt bekrast, zo gezegd. En even kijken, Papua Nieuw-Guinea wordt onafhankelijk van Australië. Nou, dat gebeurde er allemaal onder andere weer in 1975.

Jeff Gills Band uit 1982 en Freeze Frame. En daarvoor was het 5000 volt uit 1975, ons basisjaar. En I'm on fire. En over dat basisjaar gesproken, de Amerikaanse miljardairsdochter Patsy Hearts wordt gearresteerd na een bankoverval. Ze was in eerste instantie ontvoerd, maar ontwikkelde een dwangmatige sympathie voor haar ontvoerders. Het zogeheemd Stockholm-syndroom. En de Britse zender BBC 2 zendt de eerste aflevering uit van Fawlty Towers. In de hoofdrol van deze hotelcomedy is in handen van John Cleese. En er worden maar 12 afleveringen gemaakt van dit programma. En die worden nog steeds herhaald hier en daar over de ganse wereld, zo gezegd. Hey, het zit erop voor vandaag voor mij. Mijn hoor je volgende week weer. Hey, doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Na een succesvolle eerste en tweede editie komt het Slow Triathlon opnieuw naar Brabant. Op zaterdag 27 juni van 8:30 in de ochtend tot 16:00 middags kun je kiezen voor een achtste of kwart triathlon in en rond de recreatieplas Aquabest. Je begint met zwemmen in het water van Stadspark Aquabest. Fiets daarna richting Sint-Oederode en sluit af met een wandeling van 5 of 10 kilometer. Langs de route zijn verschillende verzorgingsposten waar vrijwilligers je iets te eten en drinken aanbieden. Na afloop kun je napraten op het finishfestival. De startlocatie is Eckerswijk 1 in Best. Voor het programma en de prijzen kijk je op slowtriathlon.com/Brabant.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tjushka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Heb jij al gehoord van Free Stays? Met Free Stays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: Onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Een van harte welkom. Een uur lang het beste wat muziek te bieden heeft en meer.

0: zit er gelijk weer lekker muzikaal in met Maroon 5 en Offenbach en Star Sailor.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio, audio en online programma De Connectie. Met muziek, wetenswaardige feiten en heel veel items. Zodat we wat te vertellen hebben over de muziek, de verhalen van de muziek. Want wist je dat Maroon 5 in 2004 zijn internationale doorbraak beleefde? Met het nummer This Love, dat kan je nog herinneren. Het stond destijds op een album Songs About Jane. En het werd eigenlijk 2 jaar daarvoor al uitgebracht. Maar 2 jaar later werd het pas tot enorme succes. Je kent ze ook nog van She Will Be Loved, bijvoorbeeld Makes Me Wonder en Moves Like Jagger. Dat vind ik echt een nummer met een heerlijk ritme. En ook een nummer wat wij net voor je draaiden als Star Trek. En dat heet What Lovers Do. Wij hebben dadelijk voor je uiteraard 2 keer muziek die je kan verstaan. 2 keer muziek met dezelfde titel. Waarmee wij meteen een connectie maken tussen muziekgeneraties. We hebben 2 classics voor je en we hebben 2 nummers... hetzelfde zijn, maar dan opnieuw bewerkt. En daarmee vieren wij het oud en nieuw feestje met je. We tellen af en dat aan het eind van dit programma.
1: Welkom. De connectie.

was een fantastische trip. En muziek gaat om een trip. Muziek gaat op reis, want jaren later, decennia later, kan het opnieuw in de aandacht komen. Music History. Want het was niet alleen maar die hitparade notering in 1980 voor Lakeside, deze band uit Dayton. Zo heet trouwens ook een band die heerlijke soulmuziek maakt. Nee, want het nummer dat gaat door. Hè? Want in 1994 heeft Coolio een sample van het nummer gebruikt, waardoor het weer opnieuw in de aandacht komt. Het was te horen in de film The First Kid met Sinbad in de hoofdrol. En het is ook te horen in de videogame Grand Theft Auto San Andreas uit 2004. En op het radiostation Bounce FM, dat hoort dan bij dat spel, bij die game. En als je als nummer in zo'n game terechtkomt, dan wordt het opgepikt door jongere mensen. En dan ben je verzekerd van bijna een eeuw lang aandacht. Dan word je een soort klassieker en dan ga je mee met het unanieme, het algehele muzikale geheugen van mensen van een bepaalde leeftijd, maar ook van

0: Omdat ze al meer dan 25 jaar muziek maakt, staat ook Nelly Furtado gewoon in de collectie. Alhoewel je denkt, het is moderne muziek, het is een moderne meid. Is allebei waar. Maar ja, als je langer dan 25 jaar meeloopt in de popmuziek, dan krijg je hier dat mooie plekje. We hebben het over Nelly Kim Furtado, inderdaad. En wist je dat ze de meest succesvolle artiest van Canada is? Want daar komt ze vandaan. Ze heeft meer dan 45 miljoen platen verkocht, waaronder 35 miljoen albums wereldwijd. Ja, en daarmee word je heel erg succesvol in Canada. Critici hebben Furtado's muzikale veelzijdigheid en experimenten met genres opgemerkt. En ze verwierf bekendheid met haar door trip-hop beïnvloede debuutalbum Whoa Nelly. Dat was dus in 2000. Dat zowel door critici als commercieel succesvol was. En de top 10 hits I'm Like a Bird en Turn of the Light, ja, leverden haar enorme grote hits op.
1: Meer dan 40 jaar popmuziek. De collectie. Double Trouble.

0: altijd op zoek naar de muzikale connectie in de titel en tussen muziekgeneraties in deze Double Trouble. Deden we dat met Martin Jasper, die hoorde je net. It Takes Two, en daarvoor, dat heb je herkend. Maar heb jij ook wel eens afgevraagd van wie dat nummer nou eigenlijk is? Wie zingen dat nou eigenlijk, dat It Takes Two? We zingen het allemaal zo mee. En soms dans je erop. Van Marvin Gaye en van Kim Weston. Een zeer succesvol duet, wat eind 1965 werd opgenomen. En in 1966 werd uitgebracht op het Tamla-label van Motown. Het werd geproduceerd door Kim Weston's toenmalige echtgenoot. En het draaide om een romantische tekst die aangaf dat veel dingen in het leven, bijvoorbeeld dromen, liefde en wensen, en die kan je beter doen met z'n tweeën dan alleen. Maar misschien is dat achterhaald, want we hebben het hier over 1965. De single werd Marvin Gaye's meest succesvolle duetsingle tot dan toe. Later werd dat overtreffen door zijn duetten met Tammy Tyrell. Dit is de connectie tussen muziekgeneraties met nog veel meer muziek. Zo direct muziek die je kan verstaan. We hebben nog een classic voor je uit de jaren 80. En nog een uit de jaren 80. En dan ook in de vinylde uitvoering. Daarom vieren wij oud en nieuw. En aan het eind van het programma beleven wij muziek nog meer door middel van live muziek.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie...

0: Nou, van dit nummer krijg je nou echt het jaren 80 gevoel. En vooral dat je ergens in een discotheek stond en dit nummer voorbij kwam. Een van de grootste disco-hits uit die jaren.
1: Hitzound.
0: Raadpleeg even de site van hitzound.com met een Z. Wat een fantastische muzikale site is dat. En ook ontzettend leuk om Hitzound op Facebook te volgen en op Instagram. Je krijgt dan elke dag de leukste muzikale weetjes om je oren. En daar zijn we hier dol op natuurlijk. Connectie tussen muziekgeneraties. We gingen terug naar juli 1981. Op die dag kwam Lime binnen in de Nederlandse top 40 met Your Love. Disco track werd geschreven door twee mensen die later niet op het podium te zien waren. Dat waren namelijk andere mensen die je toen zag. En het is ook weer een Canadese band. We hadden toevallig Nelly Furtado al. Ze bereikte de eerste plaats in Amerika en ook in Nederland werd het een hele grote, dikke hit. Ze had ook nog een tweede nummer uit, dat heette Babe, We're Gonna Love Tonight. Maar daar bleef het wel een beetje bij voor Lime. Maar Dennis Lepage, of Lepage mag je ook zeggen, die maakte later nog songs onder de naam Nina Nobles, een zangeres. Dus mocht je nog meer van Lime of Lime Alike muziek willen horen, zoek dan even op Nini Nobles.
1: Hitzound, the soundtrack of your life.
2: De connectie, de fascinerende honden.
1: Nummer 3.

zomaar even willekeurig uit de fascinerende 100. Het crossover-programma van dit radioprogramma, De Connectie. Wij maken elke maand en voor elke feestdag een prachtige top 100 met verschillende onderwerpen. Dit was nummer 3 uit de lente. Top 100, de Spring is in the Air. Top 100, de fascinerende 100, zoals je wilt. Wil je daar meer informatie over? Wil je hem uitzenden? Wil je hem beluisteren? Mail me dan even De Connectie.

0: Er bestaat een foto van Rasputin uit 1916.
1: Oh, those Russians.
0: Ja, en moeten we dit eigenlijk wel draaien? Vraag je dan opeens af. We draaiden hem hier in de Oud en Nieuw, wat normaal een feestje is. We draaiden Majestic en de remix van Rasputin en daarna het origineel van Boney M. Maar we zijn hier voor muziek en niet voor politiek. Hij was een Russisch staret in wording. Het is beter om een staranik te noemen. Dat is een rondreizende pelgrim. Hij kwam aan het hof van tsaar Nicolas II van Rusland als geestelijk leidsman. En 2 jaar later werd hij uitgenodigd als gebedgenezer voor zijn zoon. Ja, dat was Rasputin. En daarna heeft Boney M een nummer over gemaakt.
2: In memoriam.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer, het is zonnig en droog, de temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Vannacht blijft het kwiksteken op 15 tot 20 graden. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
4: SNB.
6: Van harte welkom bij een uur lang muziek en zijn verhalen.
7: De Ruiter.
8: En waar zou ik die van moeten kennen?

0: Carlita en Sophie Tucker, je hoort in Manhattan. En daarvoor The Romantics en Talking in Your Sleep.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio, audio en online programma De Connectie. Wat je hier en nu kunt beluisteren, maar ook via mixcloud.com/connectie. Mijn naam is De Ruiter en we gaan je het komende uur verwennen met muziek, items en wetenswaardigheden. De verhalen achter de muziek, maar die moeten vooral niet te lang duren, want het gaat hier om de muziek. Maar wist je dat de Romantics nog steeds bestaan? Ja, het is rock, power, pop en new wave. Ze bestaan sinds 1977 en ze hadden twee hits, waarvan wij er één voor je draaiden net uit 1984. Die andere was eerder, 4 jaar eerder. En die heette What I Like About You. En Bugs Fizz heeft het nummer wat wij draaiden, Talking Your Sleep, in 1984 gecoverd. En daarmee ook een hit behaald. Wat doen wij verder hier in De Connectie? Blijf bij ons. We hebben twee keer muziek die je kan verstaan. Op de helft van het programma gaan wij dubbel op in de Double Trouble met twee keer. Een nummer met dezelfde titel waarmee wij meteen een connectie maken tussen muziekgeneraties. Dat doen wij nog een keer door oud en nieuw met je te vieren in een cover en een origineel. We hebben live muziek en uiteraard twee classics.
1: Welkom. De Connectie.

0: Oh, wat een heerlijke band was dit, hè? Oh, Change. We draaiden hun debuutsingle en die heet A Lover's Holiday.
1: Hier doseren we in de muziekhistorie.
0: Meteen een van de grootste dance hits aller tijden. Het staat op een album The Glow of Love. En samen met de titeltrack van dat album en Searching waren dat zeer succesvolle singles in de dance charts. Ze stonden zelfs 9 weken op nummer 1. Dat was in die tijd een record. En die 3 nummers waren de meest succesvolle dance charts noteringen van 1980. Ze stonden dus op nummer 1, 2 en 3 in dat jaar. En niet vergeten dat de lead song voor de nummers The Glow of Love en Searching werd verzorgd door niemand minder dan Luther Vandross.
2: Je wordt verwend met de muziek die je kent.
3: Bij de redder.

best of in de connectie. En dit was de best of Level 42. Dit was de single die het meest gestreamd is. Lessons in Love, is het ook jouw favoriet van Level 42? Denk eens even aan. Wat hebben ze allemaal uitgebracht? Het was vroeger een band die stadions vulde. En tegenwoordig vullen ze concertzalen, theaters en poppodia. Onlangs nog live gezien. Ik kan je zeggen, treden ze ergens op in de buurt of moet je er een stukje voor reizen? Ga doen, want het is echt een trip down memory lane. De hits zijn fantastisch en ze spelen nog steeds geweldig. En hebben ze dan de laatste tijd nog wat nieuws uitgebracht? Nou, de laatste tijd, in 2013 was dat voor het laatst. En dat hoor je nu hier op de achtergrond, want wij draaien de titeltrack van het album Sirens. Het was eigenlijk een EP, een hele korte LP. Maar ja, er zijn geen LP's meer, dus het staat op Spotify. Dan kan je het terugvinden in 2013. Dus even zoeken op Sirens en Level

0: connectie tussen muziekgeneraties en tussen de titel van twee nummers. We draaiden Damn Swindle en de Pointer Sisters. En de Pointer Sisters titel, die kende je ongetwijfeld. Happiness, wat zijn we blij. En Damn Swindle heeft die titel in 2026 ook gekozen voor de nummer. En dat wordt natuurlijk steeds lastiger hoe verder de tijd vordert. Ja, hoeveel titels er vergeven zijn. Wat ga je nog verzinnen? Welk nummer heeft nog nooit een titel gehad die niet eerder uitgebracht is? Het blijft lastig. Maar doe je best. En is het niet zo, dan zijn wij er blij mee. Want dan kunnen we ze hier draaien in de connectie in The Double Trouble. Meiden vocal groep uit Oakland, Californië. In de jaren 70 en 80 hadden ze heel veel succes. Deze zusjes Pointer. Hun repertoire bevatte vele genres. En ze hebben gedurende hun carrière 40 miljoen platen verkocht. Ze hebben de 3 Grammy Awards gewonnen en kregen in 1994 een ster op de Hollywood Walk of Fame. Maar tussen 1973 en 87 hadden ze 13 hits. Ja, het zijn er nogal wat. I'm So Excited vind ik zelf de leukste. Die schiet me zomaar even te binnen. En hoe is dat bij jou? Ja, dan zou je kunnen zeggen The Best of the Pointer Sisters. Dat doen we een andere keer in de connectie. Nu doen we nog 2 keer muziek die je kan verstaan. Een classic. We gaan oud en nieuw met je vieren. En we hebben nog live muziek. Blijf bij ons.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek.

misschien het eerste wat je ooit hoorde van Kool & The Gang. In mijn geval was dat zo in 1979. Maar hun geschiedenis gaat jaren, zo niet decennia, hiervoor van start. Want de band bestaat al enorm lang. Wij draaiden Ladies Night, destijds in clubs en bars en discotheken trouwens. Het is nog steeds wel volgens mij. Bedoeld om meer vrouwelijke klanten te trekken. En wat krijg je voor klanten als er meer vrouwen in je zaak zijn? Juist, meer mannen.

Voortleven ook als een artiest door een noodlottig ongeval om het leven komt. Angie Stone hoorde je hier in de In Memoriam, omdat wij graag mogen terugdenken en aandacht besteden aan muzikale nalatenschap van artiesten. Ja, zonder dat ze er niet meer is. Maar muziek blijft altijd aanwezig en blijft altijd gemaakt worden. Er was een hele leuke recensie over dit nummer op Dansende Beren. Die zou je even moeten lezen. Dansendeberen.pe. Dit is Maintained Love.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijginga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Maar dat is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie
8: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
8: En overal via radio snb.nl.
0: Radio SNB.
8: Met dit uur.
9: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SMB.
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio SNB.
1: Met dit uur.
13: Hitsound 40 Revival. Met Corné Wolfs.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee-jump-ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee-jump-bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet van Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel. Tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.
0: Met dit uur.
13: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hé, wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio SNB.
14: J'aime les chansons.
15: Il y aura 100 000 chansons.
16: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Ja, le petit pain au chocolat van Joe Dassin is het, dat is een luchtverhaal. En dat, daar speelt een amateur wielrenner een belangrijke rol. Het is Joe Dassin op zijn charmantst.

Ja, in de zomer, we gaan van het wielrennen naar het voetballen. In de zomer van 1998 keek de hele wereld naar Frankrijk. En voor het eerst deden 32 landen mee. Ja, dit jaar nog veel meer. Maar dit was voor het eerst dat zoveel landen meededen aan een wereldkampioenschap voetbal. En het gastland droomde van de wereldtitel. En bij zo'n evenement hoort natuurlijk muziek. Niet alleen de bekende WK-hit van Ricky Martin, maar ook een officieel anthem. En die eer viel de beurt aan de Senegalese wereldster Youssou N'Dour en onze eigen Belgische trots Axel Red. Hun duet La Cour des Grands ging niet over winnen of verliezen, maar over samenkomen, respect en vriendschap. Een boodschap die vandaag misschien nog net zo actueel is als toen. Hier zijn Youssou N'Dour en Axel Red met La Cour des Grands. En leuk weetje, Frankrijk won dat WK uiteindelijk in eigen land door Brazilië met 3-0 te verslaan, met 2 doelpunten van Zinedine Zidane in de finale.

Ja, geschreven in 1976 als eerbetoon aan voetbalclub Saint-Étienne. Het groeide uit tot de officiële supportershymne van de club. Dit was Monty met Allez les Verts. Ja, dan nu een onverwachte gast in een Frans chansonprogramma. Het is de Nederlandse voetballer Johnny Rep. En Mickey 3D maakt er een bijzonder lied van. En dat heet dan ook Johnny Rep.

Johnny Rep, hij maakte deel uit van het Nederlands elftal op het WK 1974. En vormde toen een voorhoede met Johan Cruijff en Rob Rensenbrink. En hoe dat is afgelopen weten we natuurlijk allemaal. En in Frankrijk speelde hij bij Bastia en Saint-Étienne. Oh, dat ging even te snel. Ik ga van het voetbal naar het tennis. Yannick Noah, de kampioen die zanger werd, zo kan ik het wel noemen. Er zijn artiesten die ooit een sport hebben beoefend. En er zijn sporters die wel eens een plaatje hebben opgenomen. Maar is er eigenlijk maar één Fransman die in beide werelden een nationale held werd. En dat is Yannick Noah. Hij werd geboren op 18 mei 1960 in Sedan in het noordoosten van Frankrijk. En zijn vader was een voetballer uit Kameroen. Zijn moeder een Franse lerares. Een groot deel van zijn jeugd bracht hij door in Kameroen, waar zijn uitzonderlijke tennistalent al vroeg werd ontdekt. En op 11-jarige leeftijd werd hij opgemerkt door de Franse tennislegende Arthur Ashe, die hem aanmoedigde zijn talent verder te ontwikkelen in Frankrijk. Ja, ik kan nog veel meer over hem vertellen, dat zal ik straks nog even doen. Laten we eerst eens luisteren naar La Voix des Sages, No More Fighting.

Ja, je luistert naar J'aime les chansons en dit is een uitzending waarin de sport centraal staat. En we zijn nu bezig met Yannick Noah. Dit nummer was Le Lion, een ode aan sterke vrouwen, aan moeders, dochters, partners en alle vrouwen die kracht tonen wanneer het leven daarom vraagt. Ja, ik was wat aan het vertellen over de historie van Yannick Noah. In de jaren 70 en 80 groeide hij uit tot een van de populairste Franse tennissers. En het absolute hoogtepunt volgde op 5 juni 1983. Op het gravel van Roland Garros versloeg hij Mats Wielander in de finale van de French Open. En tot op de dag van vandaag is Yannick Noah de laatste Franse man die het enkelspel van Roland Garros wist te winnen. Dan gaan we weer even naar zijn muziek. Saga Afrika, in 1991 verscheen het. En het nummer ademt de sfeer van zijn Afrikaanse jeugd met zonnige ritmes, levensvreugde en een onweerstaanbare energie. Hij bewees hier dat hij meer was dan een voormalige tennisser.

Zijn actieve sportcarrière bleef Noah actief in de tennissport en hij leidde als coach de Franse ploeg zelfs naar winst in de Davis Cup. Maar ondertussen ontdekte hij een tweede passie en dat was muziek. En vanaf de jaren 90 ontwikkelde hij zich tot een succesvolle zanger met een stijl waarin pop, chanson, reggae en Afrikaanse invloeden samenkomen. En zijn warme stem, positieve uitstraling en optimistische teksten maakten hem tot een van de meest geliefde artiesten van Frankrijk. En die muzikale carrière die begon met het nummer dat je net hoorde, Saga Afrika. En dat werd gelijk een enorme hit. Ja, dan ga ik naar het laatste nummer wat ik van Yannick Noah laat horen. Au Arbre Citoyen. Het verscheen in 2006 en het werd ook een van zijn grootste successen. Met een knipoog naar de Franse revolutionaire leus, Osama Citoyen, riep hij hier niet op tot strijd, maar tot zorg voor de planeet en voor elkaar. En een boodschap die misschien vandaag nog actueler klinkt dan 20 jaar geleden. Yannick Noah weer.

naar de wereld van kampioenen, stadions en overwinningen komen we bij een andere vorm van strijd terecht. Want sport gaat niet alleen over winnen, want iedere sporter kent blessures, teleurstellingen en momenten waarop opgeven de gemakkelijkste keuze lijkt. En ook in de muziek vinden we verhalen van mensen die diep moesten gaan om opnieuw hun weg te vinden. En een van de meest indrukwekkende voorbeelden daarvan is Grand Corps Malade. Geboren als Fabien Marceau groeide hij op in de Parijse voorstad Saint-Denis. En sport speelde een belangrijke rol in zijn leven. Hij was een fanatiek basketballer en droomde van een carrière als sportleraar. Maar in 1997 veranderde alles. Tijdens een duik in een zwembad kwam hij ongelukkig terecht op een zandbank en de klap beschadigde zijn nekwervels ernstig. Artsen vreesden zelfs dat hij nooit meer zou kunnen lopen en maanden van revalidatie volgden. Stap voor stap moest hij leren leven met een lichaam dat niet meer deed wat het vroeger deed. En net als een topsporter die na een zware blessure terugvecht, weigerde hij zich neer te leggen bij zijn lot. En uit die moeilijke periode ontstond uiteindelijk iets nieuws. Fabien ontdekte de kracht van woorden en ontwikkelde zich tot een van de bekendste slamartiesten van Frankrijk. Zijn artiestennaam Grand Corps Malade, letterlijk groot ziek lichaam, verwijst met een flinke dosis zelfspot naar die ingrijpende periode uit zijn leven. Zijn debuutalbum verscheen in 2006 en werd onmiddellijk een groot succes. En daarvan horen we nu het titelnummer Midi Vent.

0: c'est chaud. Il est déjà midi 20.
1: Je suis. Van Gainsbourg tot Stromae, et ja, zelfs een beetje Brel.
2: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul.
1: Hier hoor je het allemaal bij J'aime les chansons.
3: Ja, hier hoor je het allemaal. De geroemde artiesten in deze jingle hoor je vandaag niet. Maar we hebben de sport centraal staan en ook de sporters uit Frankrijk. En ik ben nu aangeland bij Grand Corps Malade. En wanneer mensen grote tegenslagen overwinnen, worden ze vaak sterker dan daarvoor. Dat geldt dus voor veel sporters die na een blessure terugkeren. Maar ook voor artiesten zoals Grand Corps Malade. En zijn succesverhaal begon niet op een podium, maar in een ziekenhuisbed. En toch verloor hij nooit het contact met zijn afkomst, zijn jeugd en de mensen die hem gevormd hebben. In Je viens de là kijkt Grand Corps Malade terug naar Saint-Denis, de wijk waar hij opgroeide. En het is een liefdevolle blik op zijn wortels, op de mensen om hem heen en op de ervaringen die hem hebben gemaakt tot wie hij is. Een nummer dat laat horen dat echte kracht niet alleen zit in spieren of prestaties, maar ook in karakter, verbondenheid en trouw blijven aan jezelf.
4: Vraiment dire qu'on choisit son lieu de naissance. Ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens. Moi un jour mes parents ont posé leurs valises, alors voilà. Ce sont ces trottoirs qu'ont vu mes premiers pas.

0: Chauvin.
1: J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis, c'est tant mieux. C'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit.
2: En de versie die ik liet horen van Je viens de là, die was uit de film La vie scolaire. En dat is een collectieve opname met acteurs en jongeren uit de wijk Frank Moissin in Saint-Denis, waar Grand Corps Malade dus opgroeide. Ja, en dan na het indrukwekkende verhaal van Grand Corps Malade komen we bij een thema dat iedere sporter kent. Er zijn momenten waarop talent niet meer voldoende is en wanneer wedstrijden verloren gaan, blessures toeslaan of dromen verder weg te lijken dan ooit, dan draait alles om doorzettingsvermogen. En om weer op te staan wanneer het leven je tegen de grond heeft gewerkt, heb je daar echt karakter voor nodig. En dat idee staat centraal in het volgende nummer van Claudio Capeo, Un homme debout.

Ja, rechtop blijven staan. Het klinkt eenvoudig, maar iedereen weet hoe moeilijk dat soms kan zijn. En sporters spreken vaak over de strijd tegen hun tegenstander. Maar minstens zo belangrijk is de strijd die zich van binnen afspeelt. De strijd tegen onzekerheid en tegen angst om te falen. Tegen die stem die zegt dat je moet opgeven. En dat brengt ons bij het laatste nummer van dit eerste uur over sport en chanson. Straks nog een heel uur daarover. Daniel Balavoine, hij behoort nog tot de meest geliefde artiesten van Frankrijk. Hij stond bekend om zijn krachtige stem, zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn vermogen om emoties op een indrukwekkende manier over te brengen. In Tous les cris, les SOS bezingt hij de eenzaamheid van iemand die om hulp roept en hoopt dat iemand luistert. En door de jaren heen kreeg het een bijzondere plaats in de sportwereld. Bij reportages over grote overwinningen, zware nederlagen en persoonlijke comeback-verhalen duikt het regelmatig op. Omdat het precies raakt aan wat veel sporters ervaren. De eenzame strijd achter de schermen, ver weg van de camera's en het applaus. Tot straks in het tweede uur.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken, omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europees kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
0: SNB
13: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
0: SNB.
6: J'aime les chansons.
14: Toute la musique que j'aime.
15: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul.

Ja, tweede uur van J'aime les chansons, waarbij ik de verbinding wil zoeken en probeer te zoeken tussen sport en chanson. En niet iedere overwinning wordt behaald op een sportveld. Karakter, respect en doorzettingsvermogen zijn eigenschappen die kampioenen onderscheiden. Maar het zijn ook eigenschappen die we terugvinden in veel chansons. En in dit blok draait het om veerkracht, vertrouwen en de kracht om vooruit te blijven kijken. Dit was Florent Pagny met Savoir Aimer. Sport draait niet alleen om winnen, maar ook respect voor je tegenstander. Omgaan met succes en teleurstelling. Die zijn minstens zo belangrijk. En dat hoorden we terug in Savoir Aimer. Een van de grootste successen van Florent Pagny. Ja, kampioenen worden vaak bewonderd om hun prestaties. Maar achter iedere prestatie schuilt ook een persoonlijk verhaal. En dat horen we in het volgende nummer van Calogero en Passy. Face à la mer vertelt over dromen, keuzes en de weg die...

Ja, misschien wel het meest... het meest ultieme chanson voor iedere sporter. Résist groeide uit tot een van de bekendste nummers van Frans Gall. De boodschap is eenvoudig, maar krachtig. Geef niet op, blijf overeind en blijf vooruitgang. Vooruitgaan, bedoel ik. En volgende nummer moest ik even over nadenken of ik het nog wel zou draaien. Patrick Bruel, hij is natuurlijk in opspraak gekomen. Maar het gaat voor mij om de muziek. En dit nummer gaat over terugkijken, dromen en vieren wat je hebt bereikt. Want soms mag je best even stilstaan bij een succes. En dat succes is voor Patrick Bruel nu even een heel stuk minder. Maar toch hoor je hem hier in Place des Grands Hommes.

Ja, succes vraagt talent, maar ook passie. En die passie hoorde je terug in de klassieker van Jean-Jacques Goldman. Kan la musique bon, een lied over enthousiasme, energie en het geloof in wat je doet. Eigenschappen die iedere kampioen nodig heeft. Ja, de overwinning wordt niet alleen beleefd, maar ook gevierd. En dat gebeurt in Frankrijk en graag met muziek die iedereen mee kan zingen. Met zijn aanstekelijke ritme en zomerse sfeer groeit de Andalus uit tot een van de grootste Francis van de afgelopen jaren. Een nummer dat uitnodigt om te bewegen en te genieten. Hier is Kenji Girac met Andalus.

Een echte feestklassieker die ook regelmatig uit de luidsprekers van de Franse stadions klinkt. Dit was Zebda met Tombe la chemise. Het betekent letterlijk het hemd uittrekken. En dat staat vooral symbool voor het loslaten en feestvieren. En dat is precies wat supporters doen wanneer er iets te vieren valt. Ja, geen sportwedstrijd in Frankrijk zonder muziek die het publiek in beweging krijgt. En als er één artiest is die een stadion volledig op zijn kop kon zetten, dan was het Johnny Hallyday. Met zijn enorme energie en krachtig refrein groeide Allemé Le Feu uit tot een van de grootste stadionklassiekers van Frankrijk. Hier is Johnny Hallyday met Allemé Le Feu.

Ja, sommige nummers groeien uit tot veel meer dan een hit. En Le Lac du Connemara behoort tot het collectieve geheugen van Frankrijk en ik denk ook van Nederland. Bij sportieve successen, grote evenementen en feestelijke bijeenkomsten klinkt het vaak uit duizenden kelen tegelijk. En het is een lied dat verbindt, net zoals sport mensen kan verbinden. Dat was Michel Sardou. Ja, sport leert ons dat afkomst, huidskleur of achtergrond uiteindelijk minder belangrijk zijn dan respect voor elkaar. Dat was ook een boodschap die Daniel Balavoine nauw aan het hart lag. Met Laziza bracht Balavoine een ode aan verdraagzaamheid en wetenschap, wederzijds respect. Een boodschap die vandaag nog altijd actueel klinkt, zowel binnen als buiten de sportwereld.

Ja, een kampioen moet vaak zijn eigen weg durven kiezen, ook wanneer anderen aan hem twijfelen. En dat idee stond centraal in het nummer wat je net hoorde van Florent Pagny, Ma Liberté de Pensée. Ja, wie ooit een sportwedstrijd heeft gezien, en wie heeft dat niet, weet dat hoop soms het verschil maakt tussen opgeven en doorgaan. En die gedachte keert terug in het volgende nummer van Patrick Fiori, Que tu reviens.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken, omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zurich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.
4: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.
5: When I wake up in the

0: Dat waren de jongens van Lighthouse Family.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Ocean Drive staat symbool voor het ideale zonnige gemoedstoestand. Een plek in je hoofd waar zorgen verdwijnen. De toetsenist van Lighthouse Family, Paul Tucker, schreef het nummer tijdens een moeilijke periode in zijn leven. De tekst is bedoeld als een boodschap van optimisme en veerkracht. Die fijne voor Lighthouse Family uit 1995 en Ocean Drive. En daarvoor als eerst in deze liefde enzovoort voor deze avond, Isaac en Paper Plane. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Ja, een week is zo voorbij, hè? Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes daarbij gezelschap houden. Waar je ook op dit moment mag vertoeven, maak het lekker gezellig en geniet mee van de allermooiste love songs van toen en van nu. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1978 voor Chris Rea en Fool If You Think It's Over. En eentje uit 1988 is voor jullie. Origineel afkomstig van George Benson, maar Glenn Medeiros had er toen een hele grote hit mee te pakken. Nothing's Gonna Change My Love For You. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

lanceerde deze mooie Nothing Really Matters destijds via social media. Het werd de opvolger van Waves, de track die in 2013 de hele wereld overging. De Nederlandse zanger schreef het nummer samen met Aiken, songwriter Jake Gosling en de Nederlandse producer Giorgio Tuinfort. Dat mooie Nothing Really Matters van Mr. Props. Liefde enzovoort, dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is vanavond zeker en vast niet anders. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Je hebt nog wel heel even geduld nodig, want je krijgt het liefdeshoroscoop gewoontegetrouw in deel 2 van mij. Maar als je zo lang niet kan wachten, kan je het natuurlijk alvast nalezen. Want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. Daar kan je het liefdeshoroscoop al eens rustig bekijken. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons daar terug. Gaan we ondertussen zo meteen luisteren naar Dressed Like Boys met Lies. En Michael Bolton met zijn hit uit 1990. How am I supposed to live without you?

Netflix beschrijft een diepe, blijvende vriendschap die stand houdt ondanks ruzies en moeilijke tijden. De fans interpreteren het vaak als een reflectie op de onderlinge relaties binnen de band, die op dat moment getekend werden door echtscheidingen. Afkomstig uit het album Super Trooper, The Way Old Friends Do, ABBA. En videoclips van platen die je vanavond of de afgelopen tijd op horen voorbij komen, die kan je ook bekijken op de Facebookpagina van Dierd enzovoort. Niet alleen bijvoorbeeld ABBA vind je daar terug, maar bijvoorbeeld ook het liefdeshoroscoop. Ik heb het er net al even over gehad, heb ik daar geplaatst. En ook een link naar Mixcloud, want het is mogelijk om naar Liefde enzovoort te luisteren of het te herbeluisteren, wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om het je gemakkelijk te maken, staat de link dus weer op onze Facebookpagina. En Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens liefdespatie en dan E-N-Z. Zometeen uit 1981, die hele grote hit voor Ultrafox en Vienna. Na deze voor de Gurus, terug naar 2000. See you as I do.

grote solo-successen voor Phil Collins, hè? Uit 1985. Dat mooie One More Night. Liefde enzovoort duurt 2 uurtjes, dus natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. En heb ik natuurlijk ook voor jullie het liefdeshoroscoop klaarstaan. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld? Nog heel even geduld. Straks in deel 2 gaan we het allemaal uit de doeken doen. Maar in dit uur neem ik je onder andere nog mee naar 1977. Hoewel de versie van Whitney Houston uit 1985 wereldwijd bekender werd,

George Benson's origineel al een grote hit. Het bereikte de tweede plaats in Amerikaanse R&B-hitlijsten en de top 40 van de Billboard Hot 100. Het origineel van The Greatest Love of All, George Benson. Graag tot zometeen.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hè? Wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
11: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
11: SNB.
12: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: zanger Mick Hucknall schreef het nummer over de tederheid van het ouderschap. Hoewel hij op dat moment zelf nog geen vader was, werd hij geïnspireerd door vrienden om hem heen die aan gezinnen begonnen. Die mooie, voor Simply Red, uit 1991, For Your Babies. En welke plaat kreeg je als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort te horen? Wel, dat was er eentje voor Bluff, samen met Raccoon en Glas. Hoi, ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de allermooiste love songs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Met uiteraard, dat komt er bijna aan, over een drietal platen, het liefdeshoroscoop. Wat er allemaal staat te gebeuren op het vlak van de liefde de komende week, dat gaan we zo meteen allemaal uit de doeken doen. Die tijd gaan we nog heel mooi opvullen met bijvoorbeeld eentje uit 1977 voor de Guys and Dolls. You Don't Have to Say You Love Me. En filmmuziek uit 1980. Wie was er toen niet verliefd op Sophie Marceau, hè? In La Boom, Reality van Richard Sanderson. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Toch wel een van de betere platen die in 2024 zijn uitgebracht. Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a smile. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat gaat er de komende week allemaal gebeuren met jou? Maar dan wel op het vlak van de liefde. Daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je voelt de drang om duidelijkheid te scheppen in de liefde. Singles durven eindelijk initiatief te nemen. In relaties helpt het om zachter te communiceren en niet alles te willen forceren. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: De liefde voelt veilig en warm. Singles ontmoeten iemand die vertrouwen wekt. Voor koppels is dit een week van samen genieten zonder druk of verwachtingen. 8 knuffelpunten voor de stier.
1: Tweelingen.
0: Je bent speels, maar ook wat versnipperd. Singles flirten vlot, maar missen focus. In relaties kan onrust ontstaan als gevoelens niet benoemd worden. 4 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: De maan versterkt je emotionele intelligentie. Singles voelen zich gezien door iemand die oprecht luistert. In relaties brengt openheid, verdieping en rust. Kreeft. Je hebt er 9.
1: Leeuw.
0: Je straalt zonder moeite. Singles trekken bewondering aan. In relaties ontstaat passie wanneer je ook ruimte laat voor de ander. De zon ondersteunt je warme uitstraling. De leeuw is deze week de winnaar met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je analyseert te veel en voelt te weinig. Singles twijfelen kansen weg. In relaties is loslaten nodig om opnieuw verbinding te voelen. 3 knuffelpunten voor de maagd. En uiteraard hebben we nog 6 te gaan en die krijg je van mij over een drietal platen.

0: enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je vindt opnieuw evenwicht in de liefde. Singles beleven een fijne ontmoeting zonder verplichtingen. Koppels herstellen harmonie na een kleine spanning. 7 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intensiteit is aanwezig, maar beheerst. Singles maken diepe indruk. In relaties zorgt eerlijkheid voor stabiliteit en vertrouwen. 8 knuffelpunten voor de schorpioen.
0: Boogschutter.
1: Je zoekt vrijheid, maar ontdekt dat nabijheid ook verrijkt. Singles ontmoeten iemand die hen tot rust brengt. In relaties zorgen spontane momenten voor plezier. De boogschutter heeft er 6 deze week.
0: Steenbok.
1: Je bent wat gesloten. Singles nemen weinig initiatief. In relaties is het belangrijk om gevoelens niet achter verantwoordelijkheden te verbergen. 2 knuffelpunten, steenbok.
0: Waterman.
1: Je voelt je creatief en open. Singles trekken iemand aan die hun ideeën deelt. In relaties ontstaan inspirerende gesprekken over de toekomst. 9 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je blijft gevoelig en intuïtief, maar deze week iets minder stevig dan vorige keer. Singles voelen veel, maar moeten leren vertrouwen. In relaties helpt het om verwachtingen uit te spreken. De vissen hebben deze week 6 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk kan je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig nalezen. Want het staat ook nu weer netjes op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefdespatie ENZ.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

en het achterlaten van een nalatenschap. Het gaat over iemand die aan het einde van zijn leven terugkijkt en hoopt herinnerd te worden als een vriend, waarbij oude ruzies vervagen. Het werd de iconische slotballet van het album Eye in the Sky dat die Alan Parsons Project uitbracht.

je hoort het alweer, hè? Dit wil zeggen dat Liefde enzovoort er bijna op zit. Voor straks weer lekker slapen en vooral ook morgen goed terug. En uiteraard heb ik een slaapmutsje voor jullie. En die is voor Elvis Costello, tezamen met The Attractions. Ik neem je mee naar 1986 met I Want You. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio SMB.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hè? Wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SMB 107.5 FM.
0: En overal via radio SMB.nl.
11: Radio
0: SMB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonner Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoe 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De Stalle Freude is op woensdagavond vanaf 8 uur te beluisteren op de kiosk in Son. Blaaskapelle die Stalle Freude is opgericht in 1989 in Windrele en speelt hoofdzakelijk Tsjechische volksmuziek. De muzikanten zijn gekleed in originele Tsjechische kostuums. De kapel heeft als doel om een zo hoog mogelijk niveau te musiceren. En daardoor hebben ze ook regelmatig optredens in het buitenland. En dus ook op woensdagavond om 8 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In sociaal-cultureel centrum Het Theaterke in Best is op zaterdag 27 juni het theaterspektakel In Vata te zien, gemaakt door jongeren. De voorstelling neemt je mee naar een wereld tussen leven en dood, waar een jong meisje moet kiezen tussen licht en schaduw. Het is een verhaal vol keuzes, emoties en de strijd tussen goed en kwaad. Met live muziek, dans en eigen teksten wordt het een poëtische en meeslepende voorstelling over twijfel, verleiding en vergeving. Er zijn 2 voorstellingen, om 2:00 en om 19:30. De entree is €8 en je vindt het theaterke aan de Max van Bosselstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Dit jaar sluit de Harmonie Pro Hoorne it Velituli het muziekseizoen weer af met een traditionele klapstoelenconcert. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds geven meerdere orkesten van deze vereniging een gezamenlijk optreden in de buitenlucht. Dit jaar vindt het concert plaats op de speeltuin Molenwiek in Son en Breugel. De toegang is gratis, maar bezoekers worden wel verzocht om hun eigen klapstoel mee te nemen. Men kan komen genieten van muziek op harde ondergrond in de zomeravondzon. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds in speeltuin Molenwiek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond melden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.